0: Tako ti se svidao, Daraši, da.
1: You listen the best radio in town.
2: Op top, op top, op top, op top.

0: 防护对象是的话的是的。
1: You listen the best radio in town.
2: Op top, op top, op top, op top, op top.